1 april.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Flevoziekomroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakte zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: like it.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Ziek!

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land. Die

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden, waaronder een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op sommige locaties erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden

0: Welkom bij de Pleister op de Wen. Op de wonden. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan.
0: Wat gaan we doen vanavond? Natuurlijk muziek maken, maar we beginnen met een half uurtje country.
1: Je had de woord uit mijn mond.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat dacht ik al.
0: En daarna hebben we verzoekjes?
1: Ja, we hebben verzoekjes.
0: Ja, ja hoor. Goed zo.
1: Een mooi aantal weer.
0: Goed zo.
1: Keurig.
0: Dankjewel, ja. Verzoekjes op haast weer. Hè?
1: Ja, daar ben ik wel blij mee.
0: Ja. En na het tweede uurtje
1: beginnen we met
0: Nederlands product en daarin een stukje cabaret.
1: Ja, en misschien zelfs een raadsel.
0: Nou, dat moet
1: ik
0: wel.
1: Ik weet dat hij vrij is, dat hij thuis is. Dus.
0: Maar ja,
1: ik heb hem gemeld.
0: Goed.
1: Dat merk ik wel.
0: En dan als artiest van de avond om 9:30.
1: Dat is vanavond.
0: Het cocktail trio, daar ga ik wat over vertellen.
1: Leuk.
0: Ja, daarom.
1: Hè? Het is een liedjes met humor.
0: Maar we beginnen met de...
1: Beginnen met de country natuurlijk, hè. Nou, doe je best.
0: Nou, Hank Williams junior, die is geboren in Shreveport in Louisiana op 26 mei 1949. Hij is zanger, gitarist, violist en songwriter. Toen hij 3,5 jaar oud was, overleed zijn vader, Hank Williams senior. Toen hij 8 jaar was, besloot zijn moeder hem in de schijnwerpers te zetten als de rechtmatige erfgenaam van de muzikale latenschap van zijn vader. Compleet met band van zijn vader zette ze Hank Jr. op tournee terwijl hij de hits van zijn vader zong. Zijn eerste optreden had hij in Canton in de staat Ohio, waar het optreden van zijn vader gepland stond op de dag toen hij overleed. Dromen met mensen kwamen op dit optreden af. Op zijn 11e zong hij voor het eerst in de krant Ol' Opry en in zijn puberteit begon hij genoeg te krijgen van de imitaties van zijn vader en ging hij steeds meer zijn eigen weg. In 1966 leverde hem dit zijn tweede top 5 hit op met het nummer Standing in the Shadows dat hij zelf geschreven had. Maar wij gaan luisteren naar A Country Boy on Can't Survive.

0: De band Dixie Aces is in 1985 ontstaan. De naam Dixie Aces verwijst naar het zuiden van de Verenigde Staten, waar de country en rock en roll muziek zijn oorsprong vindt. Dixie Aces is een veelzijdige Limburgse band met een uitgebreid repertoire. Ze treden veelvuldig op tijdens country festivals en rock en roll shows. We gaan luisteren naar Great Balls of Fire.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much in love, rather man insane. You broke my will,

0: Ja, prachtig. Meryl Travers, die is geboren op 29 november 1917 en opgegroeid in Muhlenberg. In de Kentucky. Een plaats die veel van Travers' oorspronkelijke liedjes zou inspireren. Hij was een countrymuzikant, zanger en songwriter. De teksten van zijn songs gingen vaak over zowel het leven als de economische uitbuiting van de Amerikaanse mijnwerkers. Onder zijn vele bekende nummers en opgenomen zijn 16 Tons, Re Enlistment Blues, I'm a Pilgrim en Dark as a Duncan. Het is echter zijn unieke gitaarstijl die door de gitaristen nog steeds Travis picking wordt genoemd, evenals de interpretaties van de rijke muzikale tradities van zijn geboorteland Muhlenberg County in de staat Kentucky. En daar is hij tegenwoordig het meest bekend. We gaan luisteren naar Meryl Travers met Midnight Special.
1: If you ever go to Houston,

Olivia Rodrigo. Die werd geboren op 20 februari 2003 in Temecula in de staat Californië. Ze is actrice en zangeres. Vanaf haar zesde jaar volgde ze zang- en acteerlessen en speelde ze toneel op school. Ook kreeg Olivia pianoles vanaf haar negende. In 2020 tekende ze een platencontract bij Interscope Records en Geffen Records. Haar debuutsingle Driver's License kwam uit op 8 januari 2021. Ze ontving verschillende prijzen naar aanleiding van het succes van haar debuutalbum. Bij de 64ste Grammy Awards werd ze 7 keer genomineerd. Ze won 3 Grammy Awards, namelijk de Best New Artist, de Beste Popuitvoering en de Beste Popalbum. In 2021 werd ze uitgeroepen tot Entertainer of the Year door het tijdschrift Time. En in 2022 wordt ze door Billboard benoemd tot de Vrouw van het Jaar. We gaan luisteren naar Olivia Rodrigo met One Step Forward en Three Steps Back.

Billie Jo Spears begint haar professionele debuut op 13-jarige leeftijd tijdens een country music concert in Houston in de stad Texas. Ze maakte haar eerste single, Toss Old for Toys, Too Young for Boys. Of Too Old moet ik zeggen. Toen ze nog tiener was, na haar middelbare schooltijd, zong ze in nachtclubs en zocht ze een platencontract. In 1964 verhuisde Billie Jo naar Nashville. En hier kreeg zij haar eerste platencontract bij United Artists Records. En werkte samen met producent Kelso Hairston. Hairston gaat naar Capitol Records en Billie Jo, ja, die volgde hem. Ze bereikte tussen 1969 en 1979 5 maal de top 10 van de countrymuziekhitlijst met als grootste hit Blanket on the Crown, een nummer 1 hit uit 1975. En dan gaan we naar luisteren, Blanket on the Crown.

Litouwers is de artiestennaam van Leenhuizer. Geboren op 23 maart 1946 in Bolnes bij Ridderkerk. En hij werd door de radio- en televisiepresentator Willem Duis in het radioprogramma Muziekmozaïek gepresenteerd als de zingende kraammachinist uit Rotterdam. Litouwers staat verder bekend om het optreden met een gouden microfoon. In 1999 neemt Lee een country cd op. En wij gaan naar luisteren van hem, Me en Bobby Mackie.

En dan gaan we naar Resi Bailey. Die deed zijn eerste muzikale ervaring op als lid van de snareband Future Farmers of America van zijn middelbare school. En na zijn afstuderen trouwde hij en kreeg hij al gauw kinderen, waardoor hij weinig tijd had om zijn carrière voor te zetten. Hij speelde vele jaren af en toe mee met de optredens op honky tonks in Georgia en Alabama. En hij ontwikkelde zich in het schrijven van songs. In 1976 nam Dickie Lee 999999 tears op. 9 miljoen, nou, zoveel. Dat er een country en pophit werd. In 1977 herhaalde Dickie Lee dit met een Resi Bailey nummer Peanut Butter. Toen zijn talenten op het gebied van liedjes schrijven bekend werden, tekende Bailey een contract bij RCA Records. En in 1978 begon hij singles van zijn eigen nummers uit te brengen. Zijn eerste hit was What the Time Do You Have to Be Back in Heaven. En er stond vier maanden lang in de hitparade. We gaan draaien Midnight Holler.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: En ons eerste verzoekje is aangevraagd door Jeffrey Robus en die ligt op GG347. We gaan voor hem draaien Don't Worry van Bobby McFerrin, want eigenlijk van Bobby Marley hebben wij die niet, helaas.

En het volgende verzoekje is aangevraagd door de heer Klos Hidi. En die ligt op GG358. Voor hem gaan we draaien Marco Bossato met De Waarheid.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

En dan gaan we verder met een verzoekje aangevraagd door Sylvia Tsachnetska. En die ligt op G356. Voor haar gaan we draaien Europe met The Final Countdown.

En dan gaan we naar de Simple Minds met Don't You Forget About Me. En dat is aangevraagd door Jeffrey Robots van afdeling GG 347.

0: En dan hebben we nog een verzoekje van de heer Balk van afdeling GG354. Barry White met Let the Music Play.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she's at home.

Ja, we zijn aan het eind gekomen aan onze verzoekjes. En we gaan op naar de tweede uur. En daar hebben we nog wel even tijd om op te vullen. En we gaan daarvoor draaien, Marty, met Bossa Nova Cha-Cha-Cha.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenonderzoek.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dulluit van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. Een specifiek knelpunt is het recht op onderwijs. Hoewel kinderen uiterlijk na 3 maanden naar school zouden moeten gaan, lukt het in de praktijk vaak niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover steeds vaker de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen hebben toen een huisdier genomen, maar hebben daar intussen de tijd niet meer voor of de financiële middelen. En de viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op sommige plekken erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep, met als pleister op de wonden,

0: En welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: We hebben straks wat cabaret met omlijst met Nederlands product. Ja, en hebben we een raadselmannetje vandaag?
1: Nou, hij heeft zich nog niet gemeld.
0: Dus nee, nou ja, de vrije dag. Hè.
1: Anders hebben we wel cabaret.
0: Goed. En het laatste half uurtje hebben we tijd voor de muzikanten en de artiesten vanavond. Het cocktailtrio, daar ga ik het over vertellen.
1: En ik ga die muziek draaien.
0: Goed, maar zover is het nog lang niet.
1: Nee, we gaan eens muziek maken.
0: Ja, we beginnen met Spooky and Sue met Swinging on a Star. En daarna Bertus Big Band met Sway.

0: Cabaret Festival.
1: En vandaag heb ik gekozen voor De Cup van Ton van Duinhoven, voor onze Rotterdamse vrienden natuurlijk.
2: Mijn naam is Kruiswijk. Als Feyenoord personeel zijnde moeten wij ervoor zorgen dat de Kuip de piek fijn bijleggen voor woensdag. Nou, ze moeten niet kennen zeggen, wat een kalerenzooi is dat daar in Rotterdam. Ja, want dan zouden ze natuurlijk kunnen zeggen dat wij onze plicht verzaken. Hè? Omdat het niet Feyenoord is die voor de Cup komt spelen, maar omdat het... Omdat het een ander is. Hè. Dan krijg ik dat weer. Dus daarom heb het bestuur ook tegen ons gezegd. Hè, zorg dat de boel piekfijn voor elkaar is. Want anders krijgen we weer allemaal de gekanker van die Amsterdammers. Hè. Toch als zo'n persoon is. Ja, als ik zo bezig ben, Jero in de Kuip. Dan moet ik toch onwillekeurig denken aan die laatste ontmoetingen. Tussen Feyenoord en Ajax. Vreselijke avond is dat voor mij geweest. 5-1. Ja, ik kan wel zeggen, toen het afgelopen was, toen dacht ik bij mij... Ik schaamt mij dat ik Feyenoord supporter ben, weet je wel. Komt natuurlijk allemaal door dat bestuur, hè, met dat rotbeleid, hè. Enfin, laat ik mij maar niet kwaad maken. Ze zijn nou allemaal van alles aan het kopen. Zullen we ze volgend seizoen wel eens een poepje laten ruiken? Ja, weet je nooit. Misschien zit volgend jaar Ajax wel in de rats met D. Je kent toch? Afijn, maar daar gaat het nou niet om. Woensdag komt hier ook dus Ajax tegen de Italianen. Italianen is sluw. Met al die espressobars. Nou, die weten wel raad mee, hè. Die kennen er een houtje van. Ja, ik wil niet zeggen dat ik hoop dat ze winnen, de Italiaan. Maar dat wil ik niet zeggen. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik hoop natuurlijk dat

0: Ik krijg het bijna niet uit mijn bek, maar dat Ajax wint. Hè. Je bent toch Hollander? Ja. Nee. Nou, je bent toch Hollander, dus ik hoop dat... Enfin, maar we moeten toch uitkijken, hoor. Italiaan is link. Die laat ze eigenlijk niet gauw bedwingen. Zijn messentrekkers. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Hè, ja, ze komen niet hier met messen de veld op. Dan zijn ze veel te uitgekookt voor. Trouwens, wij moeten erop toezien dat dat ook niet gebeurt, hè. Maar ja, die jongens willen die cent ook verdienen. Dat is een mooie app, hoor. Hey. Kun je zo 5 caravans verkopen. Het lijkt het anders wel... Of Ajax hier ook thuis speelt in de Kuip. Hè? Eerst tegen Excelsior, toen Feyenoord, toen voor de beker. Tegen de Haag. En nou weer tegen de Italiaan dan. Hè? Krijgt er wel het nona van. Spelen mooi hoor, daar niet van. Maar ik had toch liever dat... Maar één ding is zeker. Ze kennen mij niet verplichten om te kijken. Woensdag. Nee. Ze kunnen tegen mij zeggen, Kruiswijk, zorg dat de paaltjes recht staan, lijntjes wit, de karretjes goed worden afgescheurd. Daar word ik voor betaald. Maar ik word er niet voor betaald om te kijken. Nee, ik hoef niet te kijken. Ik kan er zomaar mijn reet naartoe gaan staan. Als ik dat wil, kan ik gewoon niet kijken. Nou ja, ik zou misschien af en toe wel even kijken. Maar ja, als ze winnen, Ajax, dan merk ik dat zo ook wel. Dus waarom zou ik dan kijken niet? Maar goed, dan moeten ze toch eerst nog eventjes de Wereldcup gaan halen, hè? Ja. En dan moeten ze nog maar eens even bij mij terugkomen, weet je wel. Want de Wereldcup, dat is er toch maar één die dat gehaald heb, hè? Ja, zo is dat toch?
1: Muziek op.
2: Ja, ja, mooi. Die Tom van Duinhoven.
3: De Kruiswijk, ja.
2: Ja, ja. Nou, we gaan verder met Gerard Joling met Los met z'n allen. En John de Bever met Deze met Creep.

En dat was Jan Brouwer met Creep. We gaan verder met Johnny Verwij met Blue Spanish Eyes. En daarna Mike van der Linden met Dat is pas geluk.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is het cocktailtrio. In 1951 vormde Ad van de Gijn op de piano met Tony Moore gitaar en Karel Alberts contrabas het cocktailtrio. Het Vlooie Circus werd een hit in 1965. Andere succesvolle nummers zijn Kangeroe, Eiland, Watje Vier, Levende Man die Bieren Vond, Kadawaska, Grote Beer, De Hedelwereld Alleen van Ons, een cover van Chuck Berry's compositie No Particular Place to Go en Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien. André Meurst is de schrijver van diverse liedjes van het cocktailtrio. In 1966 haalden ze de hitlijsten met Juanita Banana van The Pills. We gaan luisteren naar het Vlooie Circus, Alejoep en Honky Tonk.
0: De artiest van de avond.
2: Hoogkeert het publiek. Wij presenteren...

0: elegant. Van mijn rechter in mijn linkerhand. Als ik het andersom doe, van mijn linker naar mijn rechter toe, doe ik één handje weg. Ja, dan blijft die slimmer zitten, zeg. En dan gaat die alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oei, haalt het niet meer.
1: Ja, wie doet hem dat na?
2: Ja, wie doet hem dat na?

0: De artiest van de avond.
1: En het zijn artiesten, want het is het Cocktail Trio. Andere populaire titels uit de jaren 60 van de vorige eeuw waren nog Kangaroo Eiland en Liwang Typhoon. Het slotgedeelte van Vlooien Circus, die zien we nooit meer terug, werd in de jaren 80 en 90 gebruikt door het consumentenprogramma Kieskeurig, als het in het item Wrak van de Week een afgekeurde auto vernietigd werd. Ook maakte het Cocktail Trio regelmatig reclamespotjes, zoals voor de SRV met het motto Leven de man van het SRV. En voor Damchips met de motto Het zakje met de rode ruit. We gaan luisteren naar Kangaroo Eiland en Grote Beer.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is het cocktailtrio nog steeds. In 1979 moest Ast van der Gijn vanwege stembandkanker een aantal optredens laten schieten. Dat betekende een breuk met de twee andere leden. Henny Langeveld nam zijn plaats in. In 1982 probeerde Ast van der Gijn vergeefs via de rechter de naam cocktailtrio op te eisen. Hij werd in het ongelijk gesteld, maar door het overlijden van Tony Moore in 1985 viel het resterende trio snel uiteen. Later trad de herstelde van Ast van der Gijn nog enkele malen met het cocktailtrio-programma op. Totdat hij op zijn 90ste verjaardag uiteindelijk definitief stopte. Hij overleed ruim 2 jaar later op 92-jarige leeftijd. We gaan nog luisteren naar Badje 4. En de oude Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En Mijn boemerang.
0: De artiest van de avond.
2: Van je hippe de biep.

0: hip, hip, hip, hip. Hoera!
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: O machtige hoofdman, wij grote moeilijkheden hebben met uw eigen zoon Balletje.
1: En zo'n Balletje, wat hij gedaan hebben?
0: En niet overweg kunnen met belangrijkste wapen van ons volk, de boemerang. En u weet een boemerang weggooien, boemerang terugkomen.
1: Ja?

0: Nou, dat is lekker. Zit ik in mijn eentje op een rots in de woestijn, met alleen een boemerang in mijn hand. En zelfs die komt niet bij me terug als ik hem weggooi. Hé, hey, daar is een kangoeroe. Nog één keer proberen. Precies achter zijn linkeroor. Langzaam achterwaarts. En...
1: als jij met dat ding naar me gooit, stop ik je in de zak.

0: Ik ben de plaatselijke toverdokter. Nou, noem me maar Blauwzuur Ben. Wat kan ik voor je doen, bolletje?
1: Mijn boemerang nooit komt terug.
0: Je boemerang nooit komt terug? Dat is geen boemerang. Dat is een mezjokkende banaan.

0: Nou, bolletje, maak je maar niet meer een zappel. Ome Benny kent het kunstje. Kijk, wil men zijn boemerang terug laten komen, dan zal men hem toch eerst van zich vandaan moeten werpen.
1: Oh ja, daar heb ik nooit aan gedacht. Meteen proberen. Oh, wat zal mijn vader blij zijn.

0: net wat je zegt. Wat zal jouw vader blij wezen?
1: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
2: En dan hoop ik dat u toch lekker weer thuis bent hoor. Dan kunt u altijd nog ons ziekenomroeper luisteren met www.flevoziekenomroep.nl.
3: Goed, dat is zo. Goed, we hebben nog zo meteen een toetje.
2: Ja, ik heb er nog eentje, dus... Ja, het is wel, zou je dat tegenwoordig nog kunnen maken? Plaatjes met Lee Wang Haifu en weet
3: nee,
2: ik veel.
3: Nee, er zijn tegenwoordig plaatjes bij die...
2: Eigenlijk niet meer kunnen.
3: Op de grens zitten.
2: Ja, maar goed, daar werd vroeger niet zo naar gekeken, hè?
3: Nee.
2: Ja, nee, ik heb er inderdaad nog één. Een nacht en een gracht.
3: Precies, daar gaan we naar luisteren.
2: Mijn naam is Truus.
3: En ik ben Jan. Wij wensen u voor straks.
2: Welterusten.
3: En vanmorgen.
2: Met een beetje gezonder op.
3: En 's avonds zijn wij weer terug.
2: Met een muzikaal bloemetje.
3: En 's middags.
2: En 's middags hebben we dan... niet 's middags. Na ons muzikaal bloemetje morgenochtend. De herhaling komt het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
4: En dat meisje, dat ben jij. Soms valt er wel eens regen. Dat heeft op ons geen vat. Het liefdesvuur blijft branden. Al zijn de jassen nat. We lopen door de straten. De tijd is aan ons twee. We zijn

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de raad van bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het ziekenhuis zegt een nieuwe start te willen maken met nieuw personeel. Dat meldt nu.nl. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. En de diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen namen toen een huisdier, maar hebben daar inmiddels de tijd niet meer voor of de financiële middelen. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.
3: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, daar zijn we weer, Joop.
2: Ja, zeker.
1: Je was al heel vroeg, je was al heel vroeg aanwezig.
3: Sorry?
1: Je was al heel vroeg aanwezig.
3: Ja, ja. Ja, ik was verdwaald.
1: Oh, was je verdwaald? Ja. Nou ja, zeg. Hey, en ja, ik hoorde je al op de achtergrond hoesten, dus een beetje verkouden?
3: Ja, ik weet niet dat het is een beetje allergie, denk ik.
1: Oh, toch een beetje hooikoorts.
3: Ja, mag het niet open.
1: Nee. Hey, het is weer tijd voor Testament uit de 60's. Met jou, Joop, en mij, Jan.
3: Zeker.
1: Ja, we zijn begonnen met Elvis Presley in de Jordan.
3: Heb je dat voor de week op proef?
1: Ja, zeker.
3: Jou, Joop, en mij, Jan.
1: Hey, en, ja, we beginnen natuurlijk het eerste uur altijd met een nummer van Elvis. En in dit geval was het van het filmpje Girls.

0: Ja. Dat was La plus belle pour aller danser Sylvie Vartan. En daarvoor hadden we Joop.
1: Timmy Euro met Hurt.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Ja. En daarvoor hadden we In My Little Corner of the World van Anita Bryant. Of Bryant.
0: Bryant, ja.
1: Bryant, oké. Timmy Euro, die verhuisde van Los Angeles. Die verhuisde naar Los Angeles. Ze nam in 1950 haar eerste plaats op. En het was meteen een grote hit geworden met de single Hurt. En daarmee hebben we hem ook laten horen natuurlijk. En daarna had ze in de jaren 60, 70 nog een aantal hits. Waaronder What's with the Baby and Is Hurting You. En ze heeft ook een tijdje in Nederland gewoond.
0: Oké. Okay.
1: Ja, want door de Nederlandse successen die ze hier, die ze had... Heeft ze besloten om een tijdje naar Nederland te komen. En daar heeft ze tijdelijk in Nederland gewoond. En na een paar redelijk succesvolle LP's raakte haar carrière in de tweede helft van de jaren 80. Jaren 80 alweer.
0: Ja.
1: Dit raakte weer in een dip. Dus dat ze van...
0: Ik ga weer
1: terug naar de States.
0: Ja, in Nederland was natuurlijk een baken voor heel veel artiesten. Want heel veel Amerikaanse en Engelse artiesten zijn hier natuurlijk behoorlijk groot geworden.
1: Ja?
0: Jawel, zeker.
1: Okay.
0: Dus,
1: maar ook hier naartoe verhuisd, hè?
0: En ook, er zijn ook een aantal wel hier naartoe verhuisd, ja, zeker. Okay. En een heel groot is natuurlijk Chubby Checker. Die is zelfs getrouwd met een Nederlandse.
1: Oh, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Discografie heet dat, hè?
0: Nou, zo'n klein beetje. Oh. Hey, we gaan verder met een nummer van, dat doen we met, wat weet je ook alweer, Clarence Henry. En het nummer heet But I Do. Het is een lied geschreven door Paul Gayton en Robert Guildry. En de volledige titel luidt I Don't Know Why, But I Do. Het nummer werd door diverse artiesten in verschillende landen onder verschillende titels uitgebracht. Clarence Robin Henry bracht het lied als eerste uit en had er ook het grootste succes mee.
1: Jij zegt van de hele titel is I Don't Know Why, But I Do?
0: Ja.
1: Stond ze toen voor het altaar?
0: Waarschijnlijk. Maar goed, onze muziek op de achtergrond is afgelopen. Het houdt erin dat we gewoon moeten draaien.
1: Nou, hier is. Ga het lekker doen.
0: Clarence Frogman Henry met But I Do.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, dat was Johnny Tillotson.
1: Ja.
0: En It Keeps Right On A Hurting.
1: Dat is waar. En ja, waar het als een koe. Hij begon op hele jonge leeftijd. We hebben net uitgerekend dat hij 7 jaar was. Dat hij
0: ja, begon. 7 rond 8 jaar. Ja. Inderdaad.
1: En dat... En hij had op die jonge leeftijd had hij al zijn eerste plaat opname. En hij sloot een platencontract waar de Everly Brothers ook bij aangesloten waren. Mm-hmm. En de Candence Records was dat. En in 1966 had Tillotson al meer dan 25 hits in de Amerikaanse top 100. En aan het einde van de jaren 60 nam ze succes af. En in die tijd trad hij regelmatig op in shows in Las Vegas. Hij was ook geliefd in Europa. En dan komt hij weer. In Nederland was hij vooral bekend met de hit Poetry in Motion.
0: Ja.
1: Nou, jij zei al, er zijn heel veel buitenlandse artiesten, of zangers, zangeressen, die heel veel te danken hebben aan Nederland.
0: Ja, echt wel.
1: Dus.
0: Ja, en wat, ik wou ook nog wat zeggen, maar nou weet ik niet meer wat. Dat moet jij eigenlijk hebben, en nu heb ik dat. Dat ik wil wat zeggen en ik weet niet meer wat ik wilde zeggen.
1: Nee, maar dat komt vanzelf goed. Bij jou komt het vanzelf goed. Hiervoor hebben we natuurlijk geluisterd naar But I Do van Clarence Henry. En we gaan nu verder met Busted van Ray Charles.

broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

0: Ik heb altijd gedacht dat het nummer veel, veel jonger was.
1: Oké. Okay.
0: Maar het blijkt ook wel. Het komt ook uit 1986, is het een kleine hit geweest. Mm-hmm. Maar oorspronkelijk komt het uit 1969. En dat was natuurlijk de zangeres zonder naam met Mexico.
1: Ja, ja, en dat is een groot succes toen.
0: Zeker. En hij zat toen ook samen met Sunny Boy. Had ze toen, het was aan de Costa del Sol. Dat is ook een leuk hitje toen. Een lekker zomerhitje. Ja, goed. We gaan verder met Bloody Mary. En dat is een nummer dat is geschreven door Tom Poederbach, Jan Pijper, Piet Puister en Dick. Het lied... even kijken, hoe is geproduceerd door Tom en Dick? Het lied is een parodie op een zeemanslied en gaat over de piraten Bloody Mary, die niet kon zwemmen en verdronk. De zangeres... Nee, de zangers worden in het nummer begeleid met een buikorgel. Dat is zo'n ding dat je gebruikt met zo'n slinger eraan.
1: Ja, precies.
0: En het lied werd in 1967 door Pijper en Puister geschreven als een Engels nummer en door Poederbach en Zwaneveld bewerkt naar de Nederlandstalige versie. Tom en Dick hadden het eerste nummer aangemeld als het eigen nummer, waardoor Pijper en Puister geen rolletjes zouden ontvangen. Na een korte mediarel werden Pijper en Puister ook aangeschreven als auteurs. Bloody Mary van Tom en Dick.
1: En is Bloody Mary, dat is toch ook een drankje?
0: Is ook een drankje, ja. Oh, daar ben je wel van.
1: Nee, alleen naam, hè? Alleen de naam. Ik weet niet, ik weet niet wat voor mix dat is.
0: Het is een soort cocktail, is het. En ik weet ook niet wat er allemaal in zit, hoor.
1: Oké.
0: Daar moeten we kennis voor hebben. Ik ben ook niet zo'n kenner. Ik haal van mijn biertje en ik haal van een whiskytje. En dan haalt het ook wel een
1: ik
0: beetje
1: van water en frisdrank.
0: Nou, dat is ook goed. Je moet een eindje nuchter blijven, toch?
1: Dat is waar.
0: Hey, Bloody Mary, Tom en Dick.

0: Ja, die is voor jou, Joop.
1: Heerlijk, hè? Ja. Ja, het is heerlijk om dat te luisteren. Gary and the Pacemakers. En dat Gary and the Pacemakers, die werd in 1956 in Liverpool opgericht door Gary Marsden, zijn broer Fred, Les Chadwick en Arthur McMahon. Ze verwierven van bekendheid begin jaren 60 als onderdeel van de Mercy Beat scene. Samen met, met andere Liverpoolse bands zoals de Beatles, onder leiding van Brian Epstein en geproduceerd door George Martin, behaalden ze opmerkelijk succes met hun eerste drie singles, die allemaal de eerste plaats bereikten in de Britse hitlijsten. En dat waren How Do You Do It, I Like It en het onverprezen You'll Never Walk Alone. En daar had bij mij betreft ook nog Ferry Cross the Mersey achteraan gemogen, maar die heeft het niet gehad. Dit record van drie opeenvolgende nummer 1 plaatsen werd 20 jaar lang niet geëvenaard. Dus, ja.
0: Ja.
1: En als je, als je naar de Engelse zender kijkt naar voetballen, je hebt een volgende wedstrijd van Liverpool.
0: Ja.
1: Ik krijg iedere keer weer kippenvel.
0: Oké. Okay.
1: Krijg ik ook als ik gebeld word.
0: Ja, want we hebben je vaak wel op een verkeerde been gezet als we dat nummer van Gary and the Pacemakers gingen draaien.
1: Ja, ja, huh? Absoluut. Absoluut.
0: Hé, er is het nu gauw tijd voor. Nou, dan moet ik wel een goede indrukken. Dus dan gaan we deze verstoppen. Dan gaan we met deze verder. Nee, ook niet. Ook niet, jongens. Het gaat dan allemaal fout. Allemaal fout, fout, fout. Die even uit. Dan gaan we
1: That's life.
0: Die even aanzetten. Nou, come on, man. Waarom doet hij het nou niet? Omdat hij niet wil doen wat ik wil. Kijk, nu gaan we het zo doen. Nu is het tijd voor...
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Ach, ach, ach, ach. Moeilijk hoor om de juiste knopjes te vinden. Ja. Maar goed.
1: Ja, je hebt wel zoveel.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is niet normaal, de toetsenbord daar.
0: Goed, Joop, we gaan verder met die van jou. Hè? En je had de drie uitgekozen. Het was I'm a Believer van de Monkees.
1: Ja.
0: En een hele leuke van Max Wojcicki Jr. met Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw.
1: Dat is waar.
0: En we eindigen jou drie met Cathy's Clown van de Everly Brothers.
1: Helemaal goed.

0: Ja.
1: Ja, ja. Dat was... Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw van Max Wojcicki Junior. Daarvoor hebben we geluisterd naar I'm a Believer van de Monkees.
0: Yes.
1: En dan hebben we nog te goed Cathy's Clown van de Everly Brothers. En dat is een heel populair lied geweest. Geschreven door Don Everly en opgenomen door de Everly Brothers in 1960. De tekst beschrijft een man die onrecht is aangedaan en publiekelijk vernederd door zijn geliefde. Hier komt hij. Dat is Cathy's Clown. Ja, moet je ook niet doen natuurlijk. Hè? De refreinen worden gezongen door de broers Donneville in een kenmerkende close harmony stijl. Terwijl Don de bruggen solo zingt. Nou, we gaan luisteren naar Cathy's Clown van de Everly Brothers.

0: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine. Iedere vrijdagavond van 8 tot 10 uur met Jan van Eunen.
1: Flow Zieke Omroep, medisch verantwoord.

0: Ja, Norman. Dat is een lied geschreven door Loudermilk. John Loudermilk. Hij schreef het voor Sue Thompson. Voor wie hij... hij heeft daar meerdere hits voor geschreven natuurlijk. Maar het lied kent een rijke coverhistorie. Er zijn meer dan 50 uitvoeringen bekend. Thema, de zangeres krijgt aanbiedingen voor een afspraakje van Jimmy en Joe. En zij moeten Norman maar bellen. Haar grootste liefde. Nou, er werd natuurlijk nooit gebeld, maar goed. En als ik dit plaatje hoor, dan moet ik altijd denken aan die hitserie van de televisie, Cheers.
1: Ja, dat is altijd geweldig.
0: Café Cheers.
1: Ja.
0: Ik heb er werkelijk in de deuk gelegen. En dat is met alle vijf, hè? Zoals de barman.
1: Ja.
0: Als de serveerster.
1: Ja.
0: En ook die jonge. Die,
1: ja, die er ook altijd bij was. En ja, had je Cliff.
0: Ja.
1: En had je Norman.
0: En had je Cliff de postbode.
1: Ja.
0: En dan had je Norman.
1: Ja.
0: En die kwam altijd geruisloos binnen.
1: Ja.
0: Maar dat lieten ze niet toe, want iedereen riep zijn naam. Ja. Ik heb die serie zouden ze gewoon eens een keer moeten herhalen, joh. Dat is echt gewoon eigen tijd, als je het nu houdt.
1: Uiteindelijk wel, ja. Want ik bedoel, het is net een dokterspost, hè. Als je daar zit, zie je ook iedereen te kletsen maar, en alle dingen te vertellen. En ja, je hele ziel en zaligheid leg je bloot. Als
0: Dat is niet waar.
1: Goed. Hey, verder met muziek maar weer.
0: Ja, laat me doen, hè.
1: Foolish Little Girl van The Shirelles.
2: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

0: Nederland stuurde steeds meer troepen naar Nieuw-Guinea. Want Indonesië bleef het Nederlandse deel van het eiland opeisen en werd daarin steeds agressiever. In dat jaar 1962 zou de beslissing vallen. Omdat verschillende landen Indonesië steunden en de troepentransporten niet toelieten, moesten de schepen een lange omweg maken via het Panamakanaal. Een deel van de militairen reisde per vliegtuig, in Burger en via Curaçao.
1: Bij aankomst in Curaçao krijgen de militairen gelegenheid vast even te wennen aan het tropische klimaat. De duur van het oponthoud is afhankelijk van het beschikbaar komen van vliegtuigen voor de oversteek van de Stille Oceaan. De militairen reizen ook op deze nieuwe route in burgerkledij. In afwachting van de verdere tocht trachten zij hun tijd zo aangenaam mogelijk door te brengen. En wat is aangenamer dan een koele duik in de blauwe Caraïbische Zee? Maar deze jonge mannen zijn nu eenmaal niet op weg voor hun plezier. Zij vertrekken om de veiligheid van de Nederlanders en het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's in Nieuw-Guinea te waarborgen.
0: Tijdens een zeegevecht in de wateren rond Nieuw-Guinea brachten de Nederlanders een Indonesische torpedoboot tot zinken. De overlevende opvarenden werden krijgsgevangen gemaakt.
2: Aangezien ons land niet met Indonesië in staat van oorlog is, zijn de militairen in feite geen krijgsgevangenen. In afwachting van een nadere beslissing van de Nederlandse regering worden ze echter overeenkomstig de conventie van Genève wel als zodanig behandeld. Onder de gevangenen zijn ook twee officieren. In het Centraal Ziekenhuis in Hollandia worden drie Indonesiërs verpleegd die vrij ernstig gewond zijn. Twee onderofficieren hebben inmiddels schriftelijk verklaard dat de Indonesiërs het vuur hebben geopend, hetgeen overeenkomt met de verklaringen die van Nederlandse zijde over het gebeurde zijn gegeven.
3: Ja, dat was het nieuws uit 1962 en dat brengt ons naar het nieuws van
4: vandaag.
3: Ja, precies. 11 uur. En na het nieuws zijn we weer bij u terug met heerlijke muziek en we gaan u weer wat over vertellen. We maken er weer een gezellig uurtje nog van.
4: Ja. En weer de herinneringen van de jaren 60.
3: Zo is dat.
4: Dus. En jouw herinnering.
3: Ook die gaan we doen. We gaan eruit met... zeg het maar.
4: Ja, dan zou ik zeggen van... Lekker blijven luisteren. En tot na het nieuws.
3: We gaan eruit met Frank Chatfield en On The Beach.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. En het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland terug te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren loopt. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Een heel goedemorgen. We zijn hier weer met het tweede uur. Ja, het zeker. Testament uit de 60's. Joop, absoluut. Tegenover mij.
2: Ja, en tegenover mij zit Jan van Eunen.
3: Kijk.
2: En we zijn begonnen met Ik ben met jou niet getrouwd. Tony was... Ja. Als je het liedje gevolgd hebt, had je er ook geen behoefte aan. Maar goed, het is een persoonlijke mening, daar gaan we niet over hebben.
1: Nee.
2: En we kunnen gewoon verder gaan met het volgende nummer eigenlijk.
1: Hoor. Ja, en dat doen we met The Cats en de tijd Freedom Bird van het album Colors Gold uit 1969.

0: Dat gaan we toch even wel doen. Ja. De boel verlaten.
1: Maar nog een pas nee, na 12.
0: Ja, vanaf die liedje natuurlijk. We hebben achterwege volgens geluisterd naar Freedom Bird van The Gets. Standing and Staring van Shoes. Dat lijkt me zo erg als Standing and Sharing. Als je gewoon staat en je blijft constant naar iemand kijken. Terwijl die andere van helemaal van niks weet. Maar goed. En we eindigen met Don't You Leave van de TZ. En dat is een in 1965 opgerichte Nederbeat band uit Delft. Die in de jaren 60 rhythm and blues en vanaf de begin jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hits van TZ zijn Ma Belle Amie, wie kent hem niet? En dat was uit 1969. En She Likes Wheat. Een Nederlands nummer. Een Nederlandse nummer 1 hit in december 70. Componist Hans van Eyck was het muzikale brein erachter. En dan gaan we verder met jouw favoriete band.
1: Ja, en jouw favoriete band.
0: Nou, ik dacht het niet.
1: Jawel, we gaan eerst.
0: Ik ga er wel naar luisteren.
1: We gaan eerst naar Day Tripper van de Beatles.
0: Ja,
1: en daarna gaan we naar de Rolling Stones en het, in het kader van dat jij het allemaal herrie vindt. Ik ga allemaal nummers uitzoeken die gewoon geen herrie zijn. We beginnen dus met Day Tripper van de Beatles en daarna hebben we meteen de Rolling Stones met You Better Move On.

0: In de ghetto van Elvis Presley, aangevraagd door de mascotte van dit programma, Henriette. En daarvoor hebben we geluisterd naar... Goed met het scherm. Daarvoor hebben we geluisterd naar de Rolling Stones. App, you better move on. Rolling Stones, app, you better move on. En daarvoor hebben we geluisterd naar Daytripper van de Beatles.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Nou, we gaan verder met Ronnie. En dat is een pseudoniem voor Wolfgang Rudolf. Hij was een Duitse schlagerzanger, componist en producent.
0: Okay.
1: Hij was sinds de jaren 1960 vooral als zanger bekend. En Wolfgang Rudolf begon na afronding van de lagere school een opleiding als geluidstechnicus. In 1954 werd hij lid van het Valerie Trio met Valerie Jueck en Wolfgang Eddie Berner, die meewerkten in de film van Jedenfinger Zehen. Na het vertrek van Newick gingen Rudolf en Berner als duo verder en namen ze vanaf 1959 als Bob en Eddie meerdere singles op. Naderhand maakte Rudolf nog andere singles, ook samen met Rolf Simonson als de Colorados en als de Blizzards met Kai Warner, de broer van James Last. En Kai Warner had ook een orkest. Ken Eiland uit 1965, hier is Ronnie.

0: String.
1: Altijd de vrolijke Sandy Shaw met Puppet on a String. En daarvoor hebben we geluisterd naar Apache van de Shadows, zonder Cliff. Dat is een muzikaal of een instrumentaal nummer. Een heel mooi nummer vind ik dat.
2: Het is een heel mooi nummer, zeker.
1: Ik vind het ook een mooie titel, moet je eerlijk uit zelf zeggen. Dan hebben we nog één nummer te gaan van de drie van mij herinnering. En het is Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. Fleetwood Mac is een Brits-Amerikaanse band die in 1967 werd opgericht in Londen. De band kende twee relatief succesvolle periodes die gekenmerkt worden door verschillende muzikale stijlen. Die de band in die periodes heeft gehad. In de eerste jaren na de oprichting door Peter Green werd er met name blues gespeeld. En heette de Britse band oorspronkelijk Peter Green's Fleetwood Mac. En de groep evolueerde na de beginjaren tot de popgroep met steeds wisselende bezettingen. Need You Love So Bad van Fleetwood Mac.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Lieve jongen, kom eens even bij me zitten. Luister goed naar wat je moeder zegt. Jij zou altijd bij je moeder willen blijven. Maar lieve kind,

0: Ja.
1: Kleine kinderen worden geld van tante Leen.
0: Ja.
1: De Jordaanmuziek, dat was toch echt wel een kenmerk in die tijd, hè?
0: Ja, ik zal je vertellen dat... Tante Leen was mijn eerste LP die ik kocht.
1: Meen je dat?
0: Mijn allereerste plaat die ik kocht was van Tante Leen.
1: Oké.
0: Ja, dat was in, ik denk in 69, denk ik. En daar stond dit nummer ook op. En ja, ik vond het gewoon geweldig toen de tijd. En nog steeds, ik bedoel, ja, Tante Leen, ja. Geweldig.
1: Tante Leen is Johnny Jordaan.
0: Ja. Daarvoor hadden we de New Beats met Bread and Butter. En daarvoor eindigden we met Fleetwood Mac uit jouw herinnering.
1: Ja, absoluut.
0: En ja, we gaan gauw weer verder met muziek. Maar voordat we dat doen, zal ik eventjes... ik krijg net een verzoekje binnen. En ja, we draaien nummertjes uit de jaren 60. En dan is het heel moeilijk om dan nu ook een nummer uit de jaren 90 te gaan draaien. Nee. Dat doe ik dan liever
1: niet. Misschien moeten we dat ook kenbaar maken.
0: Daarom zeg ik dat nu op de radio.
1: Ja.
0: En deze schuiven we door naar de donderdagavond. Want dan doe ik samen met Peter... niet wij wachten op de dokter, maar de muzikale vaart. Ja. Ik moet wel even nadenken weer. Ja. En dan gaan we deze zeker draaien, want het gaat over Gordon en kon ik maar even bij zijn. Dus die schuiven door naar
1: donderdagavond.
0: Gaan we gauw verder met... Ja?
1: Van?
0: Dit is van mijn dochter Angela.
1: Ja, nee. Maar
0: voor mijzelf. Hè? Oh, van 8 tot 10?
1: 8 tot 10, ja.
0: Dat weet je toch wel? Oh, jij weet het.
1: Weet anders sluit ook. Nu wel.
0: Nu wel. Ja. En we worden dan wel ook weer herhaald in de ochtend. Dus dat vrijdagochtend volgens mij. Maar goed, we gaan gauw verder met muziek. En dat doen we met For Your Sweet Love van Ricky Nelson.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Luister. Al moet ik eerlijk zijn, al bestaan er zelfs poppen die zich voor de geboorte afspeelden, hoor. In een tram in Amsterdam op het spitsuur stapt een meisje in. Geen zitplaats is er te zien. En ze gaat naar een heer toe en ze zegt, mag ik op je plaats zitten? Want ik verwacht een baby. En die man die staat op en zegt, natuurlijk, je vrouw. Zegt, ga nu zitten. Maar hij kijkt naar het prachtige figuurtje. En zegt, over hoeveel tijd komt de baby? Zegt ze, over 9 maanden, maar ik ben daarna nog zo moe van. Ja, of Moos en Saar die in het bos lopen te wandelen. En plotseling fluistert Moos Saar in het oor, zullen we? En Saar kijkt naar Moos en zegt, schaam je je niet om me dat te vragen? Nummer 1 zijn we niet getrouwd, nummer 2 heb ik nog nooit gedaan en nummer 3 krijg ik er hoofdpijn van. Ja, je kunt het nog ophalen. Door Moos en Saar die op de hei lopen te wandelen. En plotseling zegt Moos, Saar, zullen we hier gaan picknicken? Zegt ze, ja, maar eerst wat eten. Maar laten we liever teruggaan. Laten we teruggaan naar de jeugd. Want daar beginnen we eigenlijk bij. Van mevrouw Cohen. Die zal binnen een paar maanden een baby krijgen. En ze zegt tegen die dokter, dokter, ik vind het een beetje naar om tegen mijn zoontje van 5 jaar te zeggen dat hij een broertje of een zusje krijgt. Kan u het hem even zeggen? Zegt de dokter, maar natuurlijk mevrouw Cohen. En hij gaat naar een andere kamer en neemt Moosje op zijn schoot. En zegt, Moosje, dan moet je eens bij de dokter op zijn schoot komen zitten. Dan moet je eens over een paar maanden in de hemel kijken. Dan komt er een hele grote vogel met lange rode poot en een grote snavel. Die gaat boven jullie huis vliegen en die flappert en flappert. Toen zei Moosje, als je moeder maar niet aan het schrikken maakt, want die is zwanger. Ja, kleine Moosje. Van de juffer die tegen Moosje zegt, kom eens Moosje, kom eens hier. Je bent nu 6 jaar, je kunt toch al rekenen? Zegt ja, vrouw. 6, hoeveel is 2 en 2? En Moosje op zijn vingers, weet je al, 1, 2, 1, 2, 4. Zegt hier van Moosje, je moet kunnen rekenen zonder je vingers te gebruiken. Stap je vingers in je zak en reken mee. En Moosje met die vingers in zijn zak zegt, hoeveel is 7 en 3? 11.

0: En dat was het weer voor vandaag. We gaan luisteren naar For Your Sweet Love van Ricky Nelson. I Can Stay Mad At You. Van Skeeter Davis. Sex Advisor van Max de Jeur. En als laatste nummer Everybody Loves Somebody van Dee Martin. Tegenwoordig gebracht door Jan van Eunen.
1: Dat ben ik dus.
0: Zeker.
1: En zo proberen we elke week weer met een nummer eruit te gaan. Twee uur zitten erop.
0: Ja.
1: Dat is weer ontzettend gezellig met je, Joop.
0: Lachen.
1: Lachen. En wij zijn er in ieder geval aankomende maandag zijn we er weer.
0: Ja.
1: Want dan zijn we wel weer aanwezig.
0: Met,
1: wij wachten op de dokter. Kijk, we krijgen nog... ik sla even over, krijgen die van Fred Bokhorst. Ja, we hebben natuurlijk zaterdagavond ook weer de muzikale tram. En daar hebben we ook weer de ketting. Dus daar krijg ik ook af en toe verzoekjes van binnen. Van mensen die dan aansluiten op wat we doen.
0: Ja.
1: En ja, de tijd is om. We gaan eruit. We wensen nog veel plezier vandaag.
0: Ja. En

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Dankjewel.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Opnieuw is een woning getroffen door een explosie in de Krokusstraat in Spijkenisse. Rond 2 uur vannacht ging een explosief af, waardoor een voordeur en ramen van een woning werden beschadigd. Het is de 4e explosie in korte tijd. Cameratoezicht hield de daders niet tegen. Eerder waren er ook incidenten in een straat met dezelfde naam in Rotterdam-Schiebroek. Er is nog niemand aangehouden. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier, dat in Egmond aanspoelde, opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016-2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Fleuzieke omroep.

0: U luistert naar de Flevozik Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het Openbaar Ministerie eist 7 maanden cel tegen de vader van Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, voor witwassen. Hij zou een horloge van 110.000 euro van zijn zoon hebben gekregen. De man ontkent dat. Ook de moeder en zus van de drugscrimineel staan terecht. Leidekkers zelf is voortvluchtig en bevindt zich vermoedelijk in Sierra Leone. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevozik Omroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Verdedigt de hoge ticketprijzen van het WK voetbal? Volgens hem zijn die marktconform. Nadat de prijs bij de doorverkoop van tickets voor de finale opliep tot meer dan $2 miljoen, is er veel kritiek. Officiële prijzen liggen ook hoger dan bij het WK in 2022. Het duurste ticket kost zo'n $11.000. De 3 zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Af en toe zon, er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: uit de la. Met onze dromen is de mooiste weg.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Ik heb een syndicaat, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Opnieuw wordt de periode waarbij KLM niet vliegt naar het Midden-Oosten verlengd. De reden zijn zorgen over de veiligheid in die regio. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam worden in ieder geval tot en met 28 juni geschrapt door KLM. Er zijn meerdere luchtvaartmaatschappijen die door de oorlog in de regio deze bestemmingen mijden. Met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. En de drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius zijn vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen waarschijnlijk naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Af en toe zon, er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Dankjewel.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
2: U luistert naar de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Thailand kondigt een strengere aanpak aan tegen ongepast gedrag van toeristen. De autoriteiten willen harder optreden tegen overtredingen zoals openbare ordeverstoring, zedenschennis en andere vormen van wangedrag, vooral in toeristische gebieden. De maatregel past in een bredere lijn om het imago van het land te beschermen en overlast voor lokale bewoners te verminderen. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Af en toe zon, er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
5: Hallo!
6: Yeah. Is dat you?
5: Who's this?
6: Oh, Cornelius!
5: Cornelius!
6: Yeah!
5: Oh, Cornelius!
6: Listen!
5: Bye-bye!
6: Listen!
5: Yeah, man, what's up?
6: I'm in trouble!
5: Yeah.
6: I'm

0: this weekend. We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hallo, Wolf?
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: lippen op.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
2: U luistert naar de Flevo

0: kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.
1: De FC Dom op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius zaterdag in Tenerife aanlegt. 3 mensen zijn aan boord door besmetting met het Hantavirus overleden en meerderen raakten besmet. Ondertussen zijn 2 vliegtuigen met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitse vertrokken vanaf Kaapverdië richting Nederland. 1 patiënt wordt opgevangen in het LUMC in Leiden. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Zeg me heel alleen, zijn vrouw naar een badplaats heen. Maar zij nog jong en schoon, zeg lieve beste Toon. De dokter kent me mee, hij gaat dus met me mee. De man vindt alles goed, wat zijn die vrouwtjes doet. Duurt iedere week veel geld, voor beiden toegeteld. Die is besjokken, die is besjokken. Hoe kan een mens toch zo besjokken zijn? Je vrouw van Koekenpot.

joggen. Hoe kan een mens toch zo met joggen zijn? Er trouwt een oude heer met een meisje jong en teer, zeer schoon en rank van die en zo laat boeken die. Na afloop van een jaar, daar komt de ooievaar en brengt een kind in huis. De man denkt per afuit, als hij het dichtje ziet, dat hij nou vader is.

Een man komt laat naar huis en wenst nu geen gedruis te maken bij het bed, al van zijn lieve Jet. Opdat ze niet ontwaakt en hem een stampje maakt. Maar pas dat hij in bed, of daar begint de pret. Hij mist het evenwicht en tuimelt op het gezicht van vrouw liefde.

0: Ik heb een oude vriend, denk dat een vrouw bemint. Laat haar in alles vrij, dat maakt ons beiden blij. De lieve vrouw en ik, die vinden daar een schik. Want ik wil avond maar, als naar het café hij gaat. Zorg ik haar wat een tijd, leg uit die vadigheid. Haar man denkt geen gevaar, mijn vriend waakt over haar. Nou die is me joggen, die is me joggen. Hoe kan een mens op zo me joggen zijn?
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De rechter heeft bepaald dat boeren in zogenoemde NV-gebieden niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan. In die gebieden is de waterkwaliteit in sloten en meren onvoldoende door te hoge concentraties meststoffen. De zaak was aangespannen door 2 akkerbouwers uit Flevoland en Stichting Stikstofclaim die meer mest willen uitrijden. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat,

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar Den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De rechter heeft bepaald dat de overheid de samenwerking met Solvinity mag verlengen, ondanks zorgen over een mogelijke overname door het Amerikaanse Kyndryl. Drie burgers wilden dit tegenhouden uit vrees dat gegevens via DigiD bij Amerikaanse autoriteiten belanden. Staatssecretaris Erik van der Burg tekent vandaag de verlenging van het contract tot 2028. De minister zou de overname van het bedrijf eventueel nog kunnen tegenhouden. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Vanavond, vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: En ik zou zeggen, welkom bij ons bloemetje. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Dan. En ik zeg ook welkom.
1: Kom, ja, natuurlijk. Hè. Nou, wat gaan we vanavond doen? We gaan een reisje door.
2: Dat beginnen
1: we. Een muzikaal reisje door Europa maken. Hè?
2: Dat is het eerste wat we gaan doen.
1: Ja.
2: Dan en het tweede half uurtje?
1: Heb ik de greep uit de kast.
2: Dus ik heb weer voor die nog al staan hier, ja.
1: Ja, ik heb alles al heel weer netjes neergezet.
2: Terwijl ik een thee halen was, nou lekker.
1: Ja,
2: is dat,
1: goed hè.
2: Ja. Dan ga je op het tweede uurtje.
1: Ja, dan gaan we naar een half uurtje duetten. En jij hebt er weer heel veel gevonden.
2: Ik heb er nog meer gevonden, maar die kreeg ik niet allemaal draaien, het half uurtje.
1: Nee, daar zit je wel een week hier, geloof ik. Hè? Als je het allemaal moet draaien.
2: Ik denk het wel, ja. Ik
1: heb misschien nog wel langer.
2: Nou, nee. Zoveel staat er ook weer niet. Ja, dan moet ik verder zoeken.
1: Oh ja, dat is zo. Hey, en dan als laatste half uur onze artiesten vanavond, Lynn Anderson. Daar ga ik wat over vertellen.
2: En ik ga de muziek draaien.
1: Goed, maar zover is het nog lang niet.
2: We gaan eens met een reisje beginnen.
1: Ja, en we beginnen deze reis in Finland.
2: Ja, leuk.
1: Ja.
2: Dat is verre weg. Niet een van de weinige landen die we niet bezocht hebben zelfs.
1: Nee.
2: Ja,
1: nee.
2: Vreemd hè? Ja.
1: Er zijn er ook niet zoveel meer hè?
2: Die we
1: niet
2: Griekenland en
1: Finland.
2: En Finland. Ja,
1: maar goed, verder wel alles gehad.
2: Ja, nou ja, prachtig.
1: Maar goed. En daar is Isaac Elliot.
2: Ja, ze heet eigenlijk...
1: Nou, zeg het eens.
2: Isaac Elliot Lunden.
1: Lunden. Ja.
2: Zeg jij nou, zeg ik het nou?
1: Ja.
2: Het
1: is nou? Nou, ik moet even denken hoe je dat uitspreekt.
2: Ik weet het ook niet, ik wat ook ze vindt. Maar ze is van 2000, dus nu 26 jaar.
1: Ze is nog vrij...
2: Ja, een jonge dame. En
1: voor mij is het een mannetje, hoor. Zou dat niet zo?
2: Maar dat kan ook wel...
1: Ja, Elliot, dat was...
2: Ja, het is een popzanger.
1: Popzanger. En hij is eigenlijk bekend geworden door in een... hij was lid van een jongenskoor.
2: Ja.
1: En daar... hij zong bij de Cantores Monores. En deed ook mee aan de Svenska Theateren Musicals. Hè. Kijk, dat kan je wel lezen eigenlijk, hè, wat ze schrijven.
2: Dat is het maar. Ja. Ja. We hebben het lekker opgezocht allemaal. Hè,
1: want... ja, natuurlijk, want dat kan ik allemaal niet weten. Hè.
2: Nee. De eerste single die ze uitverscheen in 2013 van hem, dat was New Way Home. De Engels.
1: Ja, de Engels.
2: Ja. Maar ja, wij willen liefst dat hij dus Finch zingt.
1: Lekker Finch.
2: En wat gaat die single dan?
1: Sata en Kali.
2: Weet je wat betekent?
1: Nou.
2: 100 engelen. Sata is 100 en Kili is Engels.
1: Engelen.

0: Kijk. Kijk eens daar, hè.
1: Wat, waarom moet ik kijken?
0: Nou, een vrij jonge jongen, dus...
1: Jij hebt ook opgezocht.
0: Ja, natuurlijk. Het is een vrij jonge knul nog, hoor. Daarvoor heb je zo'n lichte stem, eigenlijk, vind ik.
1: Wat is dat net aan het denken? Nou,
0: het is toch een meisje. Ja, nee. Het is echt heel jongen. Goed.
1: Nou, ja.
0: Nou, okay. We gaan reizen. We gaan naar Roemenië.
1: Roemenië. En daar zit...
0: Larissa staat. Roxana Georgiou.
1: Ja, en beter bekend onder een artiestennaam.
0: Ja, dat is Meeksel. Ben je gauw klaar? Roxen.
1: Ja, precies. Dat is heel wat makkelijker uit te spreken dan het andere.
0: Ja, en ik denk vooral als je dan een beetje internationaal nog wat wil doen natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker. Dus... Hij begon op 7-jarige leeftijd al zich met de muziek te interesseren.
0: Ja.
1: Dus hij heeft wel een lekker postje achter de kant. Maar hij is uitgekozen op een bepaald moment om op te treden op het Eurovisie Songfestival in 2020.
0: Zo, en wat...
1: En die mooie pech, het ging niet door.
0: Welkom.
1: De corona, ja.
0: Weet je hoe dat ook komt misschien?
1: Ja.
0: Over alcohol. Alcohol, joh. Dat zong hij.
1: Oh.
0: Mensen houden niet van alcohol, denk ik.
1: Ben je dat?
0: Ik denk het.
1: Nou, je moet het bijna niet voorstellen als ik bij Albert Heijn langskom. Dan komt er rechts zo'n grote winkel vol met alcohol. Nee, dat lukt niet.
0: Ja, maar
1: het jaar erop mocht hij wel meedoen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En weet je wat het ik ook is, een beetje?
1: Nou?
0: In 2021 maakte Roxen ook via TikTok bekend dat hij non-binair is.
1: Dus zo.
0: Geen vrouw en geen man.
1: Ja. Nee, ik zal maar niet zeggen wat ik denk.
0: Ja, ja, zou kunnen.
1: Hoe moet je dan je plasje doen?
0: Nou, dat zal, weet ik veel.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou, weet je wat, we gaan maar luisteren naar Dinkola de Marte.
1: En wat wil zeggen? Voorbij Mars.
0: Oeh.
1: Ja, ver.
0: Wel ver, hoor. Waar zijn ze net geweest?
1: Mars? Niet. Maan zijn ze geweest.
0: Oh, de maan.

0: Nou, we zijn er voorbij, Marcel.
1: Ja, goed.
0: Maar we zijn alweer teruggekomen, denk ik.
1: Ja, want we moeten doorreizen naar Griekenland.
0: Ah, dat is een mooi land. Dat zou ook nooit geweest. Maar het is wel een mooi land.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Jawel, een mooi land.
0: Ja, dat kon je erin.
1: En na deze artiest,
0: ja?
1: die is eigenlijk een andere carrière begonnen. Helemaal niet met zingen.
0: Nee.
1: Dat is Sakis Rauvas.
0: Ja.
1: En hij is begonnen als atleet.
0: En wat deed hij dan? Atletiek?
1: En polstok hoogspringen.
0: Zo. Even wat anders dan muziek maken. Hè?
1: En toen is hij eigenlijk naderhand, daar is hij mee gestopt. Doordat hij toch een muzikale loopbaan wilde.
0: Ja, ik denk dat het ook langer jaar volhouden tijd polstok springen.
1: Ja.
0: Ja, zeker weten.
1: Geen flauwe idee, ik durf het niet. Dus.
0: Ja, ik vond het wel ook een leuk aardig verhaal. Ik heb het niet gezien, zelf moet ik zeggen. Dat hij zo'n festival moest meedoen.
1: Ja.
0: En dan hadden ze belegd dat het belangrijk was dat je een goede act hebt. Want dan kon je zo'n festival met de act winnen.
1: Ja.
0: Dat is al gebeurd in 2003 of zo.
1: Ja.
0: En wat deed hij dan? Hij trok tijdens het liedje de kleren van de danseres uit.
1: En toen?
0: En toen trok die danseres zijn jasje uit.
1: Oh.
0: En het werkte, want hij werd derde, zowel in de halve finale... Als je de grote verhalen.
1: Ja, als je maar gek doet. Hè?
0: De beste
1: kom je er wel.
0: Plek van Griekenland.
1: Het zingen is denk ik nog mijn bijzaak.
0: Ja, dat hoe gekker je doet, hoe beter het wordt.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Maar goed, zo gaat
0: en
1: we het.
0: We laten hem ook zingen weer, hè?
1: Ja, wij laten hem wel zingen, hè?
0: Op zijn Grieks, zeg het eens.
1: Takaka pedia.
0: Dan zeg je het op zijn Hollands. De slechtste velden. Ja.

0: dit is de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje.
1: Zo is het, hè?
2: Ja.
1: En ze zijn muzikaal, de bloemetjes.
2: Hey, we gaan alleen nu maar even varen.
1: We varen?
2: Ja, dat kan wel vanaf Griekenland naar Italië.
1: Oh, dat wil je met boot doen?
2: Dat ga ik met bootje doen.
1: Oh, oké. Moet je roeien?
2: Ja, een beetje ver misschien.
1: Oké, denk je dat wel, ja. Denk je dat vergist in? Dan een behoorlijk stukje.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Goed, we gaan naar Italië. Een Italiaanse zangeres.
2: Ja, Giorgia Todrani.
1: Oh, en hoe noemen ze haar als zangeres?
2: Alleen maar Giorgia.
1: Nou, dat
2: ben je toch wel gauw
1: ja,
2: klaar?
1: Ja, dat is wel beter.
2: Ja?
1: Ja. Is die al lang bezig?
2: Sinds 1994.
1: Dat is al een poosje weer, hè?
2: Want daar trad ze op bij het festival van Sanremo.
1: Hmm.
2: Dus,
1: ze wordt wel bekend, ook door die, met de, Andrea Bocelli samen een duet gemaakt.
2: Ja?
1: Ja, zeker. Ja. Ook nog met Giorgetti di Merona, Meronia. Oh, wat daar. Mijn taalgebruik is niet zo best.
2: Nee, ja, dat
1: goed.
2: Hoor ik alweer.
1: Laten we maar gauw gaan zingen dan, hè?
2: Ja, laten we doen, hè. Ze gaat net zo'n dolore.
1: Dat betekent geen teleurstelling.

0: Juist.
1: Met zo'n dolore.
0: Ik ben het gewoon met
1: Ja, ik ook hoor. Nee.
0: We gaan naar Oostenrijk.
1: Ja, een klein sprongetje maar. Hè.
0: Ja, en dan blijven we in de buurt van Tirol.
1: Ja.
0: Want we krijgen Tiroler blaasmuzikanten.
1: Ja, heerlijk. Leuk.
0: Ja. En, maar pas op dat je dat niet verwart met Egelander muziek.
1: Dat is weer anders. Hè? Dat
0: heel
1: is,
0: anders, ja. En ook niet met slagers, want dat lijkt ook wel een beetje op het Tiroler gebeuren.
1: Nee, want die Tiroler muziek, dat bestaat doorgaans uit marsen, walsen en polka's.
0: Juist. En er wordt gespeeld door een blaaskapel.
1: Ja, maar die moeten wel klarinet en dwarsfluit erin hebben zitten. Piccolo'en, de bugels en de trompet natuurlijk.
0: En dat zijn blaasinstrumenten.
1: Ja, maar ja, goed.
0: Baritons, waldhorens, barstuba.
1: Zo, nog meer. Slagwerk, hebben ze dat ook?
0: Daar blazen ze niet op. Maar dat zit er wel bij, want zonder slagwerk kan je niet, hè?
1: Nou, ze hebben wel. Ze zingen er natuurlijk ook natuurlijk wel bij. Sommige nummers.
0: Ja.
1: En natuurlijk in het Duits.
0: Juist, meestal wel. Goed, we gaan even luisteren naar ze.
1: Ja.
0: De Tiroler blaasmuzikanten.
1: Met de sneeuwwals. Sneeuwwalsen.
0: Nou, dan vertel ik je dat het de sneeuwwals is.

0: donderdag wordt ons programma tussen 8 en 10 herhaald.
1: Dus, zo is het. Dat is het. Morgen al. Gaat
2: ja,
1: houden.
2: Ja, morgen is donderdag.
1: Weken vliegen om, de weken vliegen. Ja,
2: dat gaat snel.
1: Altijd. Hè?
2: Maar ja, ik wil toch wel weer op huis aan.
1: Ja, natuurlijk. Oost-West.
2: Thuis-West.
1: Zo is het. En gaan we naar?
2: Helga.
1: Helga, ja.
2: Dat is al een heel oud nummer.
1: Ja, is het zo?
2: Ja, onze Helga. Natuurlijk.
1: Ja, die was tot 71 was achtergrondzangeres. Dus ja. Op menige plaats staat te zingen.
2: Ja, en dat zou
1: in 72, toen kreeg ze bekendheid met een bekend dit liedje.
2: Ja, dit liedje. Daarom zeg ik dat het al heel oud. En niemand heeft je ooit gezien.
1: Ik vind het een prachtig liedje. Met bedekte termen.
2: Maar het was eigenlijk helemaal geen origineel nummer, hè, voor haar.
1: Niet bedoeld voor haar.
2: Nee, maar het was van Kalinka, een Vlaamse zangeres.
1: Ja, maar die wou het niet zingen.
2: Nee, nou, en nog veel later werd het weer gecoverd door Sieneke.
1: Je hebt het ook gedaan, ja. Maar zo zie je maar weer.
2: Ja, zo gaat het. Hè?
1: Zo blijft het met de tijd.
2: Goed. Nou, niemand heeft je ooit gezien.
1: Van Helga.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en wij hebben een verzoekplaatje voor...
2: Wij hebben een verzoekplaatje
1: Wij.
2: We hebben het even over zitten dubben, wat we zaten doen. Ja. Ik wou een Jim Brief horen te horen, maar dat vond jij niet zo'n goed idee.
1: Nee, want ik wilde echt iets, want het is voor Joop.
2: Joop.
1: Onze mede-presentator. En die is geopereerd.
2: Ja.
1: En verder vertel ik verder niks over.
2: Nee, maar goed, het is goed gegaan hoor.
1: Ja, nee, maar goed, die... presenteert weer, maakt een programma met iemand en uit de jaren 60.
2: Ja, precies, dat is door Jim
1: Reeves. En toen dacht ik, nee, die is uit de jaren 50.
2: Ja, 60 ook nog.
1: Ja, maar de jaren 50.
2: Okay.
1: Nee, maar goed, dat is ook zo. Hey, en ik heb eigenlijk uitgezocht Donovan met Atlantis.
2: Nou, ik ben het met je eens
1: Joop,
2: hoor.
1: Ja, al Joop, het goede.
2: Hey, tot spoedig bij ons zijn, hè. Want ik moet die draaien natuurlijk.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Je bent aan de beurt.
2: Nou,
1: hele stapel mag je weer.
2: Ik begin met David Berry met The Strange Effect.
1: Ja.
2: En daarna Amy Winehouse met Back to Back Black.

En dat was Ice Lark met Rise Up. We gaan verder met Clannad met The Wild Cry. En Barbra Streisand met Solitary Man.

Ja, Barbara Streisand met de Solitary Moon. We gaan de laatste draaien voor het nieuws. En dan hoop ik u naar het nieuws weer terug te horen. We gaan nog even naar Lana Del Rey met Million Dollar Man.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet van Rob Jetten werkt aan nieuwe asielmaatregelen na het sneuvelen van de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer. Asielminister Van den Brink wil onder meer illegaliteit strafbaar maken, de ongewenst verklaring uitbreiden en af van dwangsommen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vrijdag beslist het kabinet welke voorstellen worden doorgezet. Hackersgroep Shiny Hunters heeft gegevens gestolen van meer dan 40 Nederlandse onderwijsinstellingen via het onderwijsplatform Canvas. Volgens de hackers hebben de scholen tot morgen om te onderhandelen, anders wordt de data openbaar gemaakt. Het gaat om onder meer namen, e-mailadressen en berichten. Wereldwijd zouden gegevens van miljoenen gebruikers zijn buitgemaakt. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar Den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. Vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En inderdaad,
2: we zijn
1: met ons tweede uurtje. En we beginnen maar inderdaad met duetten. En ja. Mijn naam is Trus.
2: Oh, ik ben Jan.
1: Ja, want misschien zijn de mensen die nu beginnen te luisteren. Dus die willen wel graag weten hoe we heten.
2: Dan hebben ze een hoop gemist, hoor.
1: Ja, maar dan kunnen ze morgenochtend van 8 tot 10 uur naar de herhaling luisteren.
2: Ja, dus, dat kunnen ze weer goed maken.
1: Ja,
2: ja heel goed. Heel goed.
1: Nou, duetten.
2: Ja.
1: We beginnen met Eros Ramazzotti met Tina Turner.
2: Mm-hmm.
1: Met Cosa della Vita.
2: En dan daarna draai ik Willeke Alberti met Mart Hoogkamer.
1: En wat gaan die doen dan?
2: Lachen en een beetje huilen.
1: Nou.

0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Dacht ik ook.
1: En Billik ook weer nog wat gedaan met Mart Hoogkamer, hè?
0: Lachen en een beetje huilen. Ja, zo is het.
1: Goed. Hey, we gaan verder.
0: Ja, doe maar.
1: Met Milo Dickie en Dickie Dix.
0: Ja.
1: Met Same Love.
0: Ah, en ik heb Gerard Koks en Joke Buijs samen staan. Die waren getrouwd en diep in hun hart kunnen ze niet boos zijn op zijn.
1: Nee.

20 jaar, ben jij nog steeds met haar. Ik proef zoveel liefde tussen jullie voor elkaar. En al was het even wennen voor iedereen, ik zeg het eerlijk. Maar misschien zegt het meer over het beeld van de wereld. En is er niet zoveel veranderd in die 25 jaar? Zijn er nog steeds mensen die het bestempelen als raar? Als je afwijkt van een norm, moet je je altijd verantwoorden. Steeds dezelfde.

0: 25 jaar, dan vertel ik nog steeds aan mijn eigen kinderen wat oma vroeger deed. Over hoe bijzonder ze was en het voorbeeld dat ze gaf. Dat de weg om te volgen de weg is van je hart.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje.

0: Zo is dat.
1: Het blad zitten, hè?
0: Ja.
1: Goed, we gaan er nog een paar draaien.
0: Ja, ik ga naar Vicky Leandros met Johnny Holiday draaien.
1: Ja.
0: Of later draaien, door jou natuurlijk.
1: Ik draai ze wel.
0: Ja, en die gaan zingen On a Night Like This.
1: En dan pak ik Dolly Parton met Porter Wekener. Tomorrow is Forever.

0: En dan hadden we ook nog zo'n mooi stel, hè, wat op het Songfestival tweede werd.
1: Maar die wou ik nog niet vertellen. Ik wou eigenlijk zeggen van Dolly Parton. Daar heb ik gigantisch veel duetten die gemaakt.
0: Ja, maar die heeft met heel veel mensen
1: samen. Heel veel mensen samen.
0: Ja, je kan de gekste mensen.
1: Ja, nou, de gekste.
0: Nou ja, maar namen en daar hebben ze mee gezongen.
1: Ja, enorm. Ja. Enorm. Maar goed. Je wou wat vertellen over het...
0: Ja, die zijn tweede geworden bij in het Eurovisie Songfestival. En ons Nederlands stelletje.
1: Ja, oh, dan weet ik al wie het is.
0: Ja.
1: Comet Limited.
0: Comet Limited, ja, goed zo.
1: Dat kan niet missen.
0: Ja, daar, Ilse de Lange en Welen.
1: Ja, samen.
0: En het was zo'n mooi nummer, vind ik dat. Dus ze hadden eigenlijk moeten winnen.
1: Nou, welk nummer is het dan?
0: Calm After the Storm.
1: Precies. Nou, kan ik nog achteraan draaien nog eentje. Don't Let Me Crossover van Jim Reeves.
0: Ja, hoor,
1: en Deborah Allen. Ja.
0: Nou, leuk.
1: Komt-ie.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Lynn Anderson. Geboren als Lynn René Anderson op 26 september 1947 in Grand Forks in North Dakota. Anderson groeide op in Sacramento in Californië en samen met haar moeder de in de Verenigde Staten bekende singer-songwriter Liz Anderson. Zij schreef nummers voor haar, onder meer Merle Haggard. Lynn Anderson begon haar solo-carrière in 1966 met het nummer In Person. Gevolgd door haar moeder geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. Anderson was succesvol als zangeres en ze was regelmatig op de televisie te zien in de Lawrence Welk Show in de jaren 1967-1968. In 1969 sloot Lynn Anderson een contract met Columbia Records. Haar stijl neigde daarna iets meer richting de popmuziek en iets minder richting de country. Getuige haar grootste hit Rose Garden. Eind jaren 70 was dat. Het door Joe Souds geschreven nummer won een Grammy Award en werd nummer 1 in de country charts in de Verenigde Staten. En nummer 3 in de reguliere popcharts en werd het een hit in 15 andere landen. Andere hits van Lynn Anderson in de periode waren How Can I Unlove You, You're My Man, Listen to a Country Song, Top of the World, een nummer 1 hit voor Anderson voordat het een pophit werd voor de Carpenters. We gaan luisteren naar If I Kiss You, Will You Go Away? Listen to a Country Song en Rose Garden.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1971 werd Lynn Anderson verkozen tot vrouwelijke vocalist van het jaar. Door zowel de Academy Country of Music als de Country Music Association. In de jaren 70 van de vorige eeuw behaalde Lynn 8 nummer 1 hits, 18 top 10 hits en kreeg ze 17 gouden platen. Ze bleef tot begin jaren 80 een van de belangrijkste countryzangeressen. Haar laatste top 10 hit dateert uit 1984. You're Welcome to Tonight. Eind jaren 80 en begin jaren 90 haalde Lynn Anderson nog regelmatig de kranten in verband met de echtscheiding van haar tweede man. De twee ruzieden vaak openlijk. En nadat ze wat tijd hadden doorgebracht op haar ranch met het opvoeden en trainen van paarden, ging ze in 1992 de studio weer in voor nieuwe plaatopname. Haar in 2004 uitgebrachte Bluegrass Sessions ga ik het straks over hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar Stand By Your Man, Two Doors Down en Rodeo Cowboy.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Lynn Anderson. Haar in 2004 uitgebrachte Bluegrass Sessions werden een groot succes en leverde haar voor het eerst in 30 jaar weer een Grammy-nominatie op. In datzelfde jaar werd Lynn Anderson gearresteerd wegens het rijden onder invloed en werd er door de American Rose Society een roze, witte theedoos naar haar vernoemd. Anderson die bracht in 2006 een nieuwe cd uit, Cowgirl, met door haar moeder Liz Anderson geschreven nummers. Liz en Lynn werd in 2012 opgenomen in Amerika's All-Time Country Music Hall of Fame en groeide uit tot een van de belangrijkste countryzangeressen van Amerika. In juni 2015 kwam de gospelalbum Bridges uit in samenwerking met die ook Richard Boyce en de Martins. In juli 2015 maakt ze een reis naar Italië om haar album daar te promoten en voor een vakantie. Ze liep daar een longontsteking op en overleed thuis in Nashville, Tennessee op 30 juli 2015 aan een hartaanval op 67-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar Keep Me In Mind en Paradise.
0: De artiest van de avond.

0: was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, dat zegt hij nou elke week.
2: Klopt je gehoorzaam van. Het klopt weer. Hè. Ja, het klinkt weer.
1: Maar ik hoop toch dat de mensen dan lekker weer thuis zijn. Hè, en thuis verder kunnen aansterven.
2: Sowieso wil ik het beter zijn.
1: Ja, daarom.
2: Dat is het beste wat er is, een beetje beter te doen.
1: Ja, morgenochtend in elk geval onze herhalingen.
2: Ja.
1: Van 8 tot 10. En daarna 10 tot 12 de herhaling van de Wacht op de Dokter.
2: En daarna?
1: De om van 2 tot 4 de herhaling van Frits Music Mesh. En de morgenavond live de muzikale vaart van Peter Bakker en Jan van Eunen.
2: Kijk eens aan, een druk programma.
1: Ja, ja, dat is een drukke dag weer. Hè?
2: Ja,
1: maar ja, we hebben toch altijd 24 uur per dag. Want u kan ook altijd naar de heerlijke non-stop muziek luisteren.
2: Ja, zo is het.
1: Zo gaat dat.
2: Dan kun je zometeen ook lekker bij slaap vallen. Dacht ik wel.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Goed. Hè?
1: Oh, ze wil al draaien.
2: Ja, ze gaat al draaien. Want
1: ik heb er nog een Talking in Your Sleep.
2: Ja.
1: Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan. We wensen u straks
1: wel te rusten.
2: En morgen
1: weer een beetje gezonder op. Dag.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. De Spaanse flotilla-activist Saif Abubakar zit vast in een Israëlische cel en is overgegaan op een droge hongerstaking. Hij eet en drinkt niet meer, wat normaal gesproken maximaal een week vol te houden is, meldt zijn actiegroep. De AEX-index sloot op de hoogste stand ooit met 1031,44 punten, na een piek van 1036,01. Beleggers zijn optimistisch door berichten dat de VS en Iran bijna akkoord zijn over het beëindigen van de oorlog, met afspraken over uraniumverrijking en sancties. De olieprijs daalde tijdelijk tot onder $98 per vat. Ted Turner, oprichter van CNN, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij startte in 1980 de eerste 24-uurs nieuwszender en brak internationaal door tijdens de Golfoorlog. Turner verkocht zijn bedrijf in 1996 voor $7,3 miljard en was actief als zeiler en filantroop. Hij laat 5 kinderen na. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: opens and then you come over.
1: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbank Amsterdam aan criminelen en zou een man 2 jaar lang voor bijna 1 ton hebben afgeperst. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing, na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. En de AEX bereikte een recordslotstand van 1031,44 punten door optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en de VS zijn het vrijwel eens over een plan om uraniumverrijking te stoppen in ruil voor het opheffen van sancties en vrijgave van tegoeden. De olieprijs daalde tijdelijk onder $98 per vat. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een ton
0: of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij Den Bosch liepen ongeveer 100 betogers tegen de geplande opvang voor jonge asielzoekers de snelweg A59 op, waardoor de weg richting Waalwijk een half uur dicht was. De demonstranten gingen daarna naar de afrit en het verkeer kon weer doorstromen. De opvang biedt plek aan 50 alleenstaande jongeren van 15 tot 18 jaar. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ze wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna een ton. C. werkte bij de rechtbank Amsterdam en verkocht gegevens vanwege een gokverslaving. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar Hezbollah en Israël bevestigen dit niet. Het staakt het vuren van 3 weken geleden stopt de aanvallen niet volledig. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige vruchtelingen die de gemeente samen met KOA wil openen. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo.

0: afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kansen op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.